langt je wel dat nu. En wanneer je zei met wem ik niet bevrie, dan word je dat op meest krijg ganzen dood zijn. Nu haft ik haast al aangevangen, en ik vrie dienen broeder, Obron. Lasst je ons niet allen maas te wensen. Läufst da ja home.

nu de vierde vers. O Ephraim, wat zal ik tot die donen? O Juda, wat zal ik tot die donen? Dan dien goots as zo als ne maar je valt, en zo als de tijde dave de verschwingt. Dat hield zich hier meest zo, als van God een bet en vertwieveling is. Dat is meest zo als van hij zegt, ik weet niet wat ik met die donen zal, ik ha die leef, op de blist en diene zend, en ik word die matte strofe. Dit is zo als een tweschen denk voor God. Je recht is voor God een vreemdet werk. Eindelijk, hij wil dat leefste raden, niet rechten. Over wann mensen zich egel jegen aanstalen en van God wegdrehen, dan komt er een tijd wann God rechten mat. Dat Israël en Jude volk waren religieus, aber ze hadden geen wissenschaft van God en zijn weg. Ze waren wied af van God. En ik hoop je houden mij dat te goed, wanneer ik dit waarde en beet verbreng, dat heet van religion. Je weet al dat ik niet zeer veel houd van religion, zoals dat met de meeste mensen in de wereld is. Meer jaren terug weer door een schrijver, die wat in een zeitung geschreven had wegen religion. Hij had gezegd dat religion had er een tijd gehad. En nu weer dat tijd dat mensheid allemaal van religion losgeemt. De schrijver zegt ook dat het tijd weer dat mensheid zich losmoekt van zo'n ideeën als dat door een God weer dem zal aangebeten worden. En weer dat zo dat we nu weet genoeg te lang gekomen weer in wissenschaft dat we zo'n niet meer brukken hebben. We aan weer eerend wordt dat met een geloven en een God te doen had als een religion. Nu, zo'n reed is zeer schoon, maar dat is zo als mensheid in grote ganse schijnt is. De idee is dat ons niet meer in God veelt. Nu, ik zie ook jegen religion zo als dat mank mensheid is, maar ware christentum is eindelijk niet een religion. Dat is leven een verwantschaft met een levende God en Jezus Christus, die God is zijn, die in deze wereld een eindcheem en zijn leven aangeeft voor mensheid. Over de zoten deed wat hij af en kon mensen van de waarheid weg te houden. Als de man dat in het zeitung geschreven had, wie door een christ die dem een antwoord geeft, ook in de zeitung. Hij had gezegd dat hij daar met instemd met wat religion te mensheid gedaan had, dan religion wie mens erproeven nog God aan te komen dat zijn in het aanstrengen. Hij had gezegd dat hij niemals weer een religieuze shaman was, maar hij had meerdere jaren terug wat ervoren dat zijn leven gans geënderd had. Hij had Jezus Christus ingeladen en zijn leven in te komen en eindelijk zijn leven te overnemen. Hij had onerkend dat hij niet naar God komen kon dat zichzelf, maar dat God had dat mogelijk gemaakt dat hij een verwantschaft met hem kon hebben door zijn zin, Jezus Christus. En hij had nu een ganz andere uitzicht op leven en grote ganse. En wie een geworden, dat hij ook een verantwoordelijkheid had te andere mensen, enzovoort. Hij had nog meer het andere erwähnt, wat met hem weer passiert geworden. Jo, religion is niet de antwoord. Maar Jezus Christus is. Jo. Israël weer religieus. Ober er gouds weer zo als een wald, die am een paar minuten verschwunk. Dat weer bloos ceremonie, dat weer nischt. Voor veel mensen is religion zo als een wanik, den ze aantrekken kennen wanneer ze in het kerk wanken, en dat aftrekken wanneer ze in het huis komen, en niet waren aantrekken bij die nächste zondag. Ik heb vorken daar aan gedacht en gewonderd, ik wonder hoeveel mensen worden in een haal zijn, wils religion aanhaft van de ware radung weggeholen. Dat is wat om even denken. Jezus reed daarvan en door zijn twee schriftsteden weggeholen. Dat is wat om even denken.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

En de vandaagse boodschap wil we ons God zijn leven aan zijn. Eier uit ober no onze vandaagse schrift wie het eeuwig go, wil we met deze zijn het hoop onze leven himmlischen voordat aanbeden. No dit leid wil ik dan Johannes 3, vers 16 en dan uit Epheser 3, de vers 14, 21 lezen.

Et wel nu te eerst uit Johannes kapitel 3, den 16 vers lezen. Zo zei je haft God de welt geleefd, dat hij zijn eingeborenen zeen door hand geeft dat al die aan arm geleven niet verloren gonne, aber eeuwig leven hebben. Epheser 3, vers 14-21. Dit is waarom ik mijn knieën bijver aan zijn Herrn Jesus Christus, zijn God en Vader. Van hem komt de nome Vader voor alle families im Himmel en op Erde. En ik bid voor jullie dat hij, door als hij rijk aan herrlichheid is, jullie kracht schenken mocht, dat zijn juist innerlijk sterk te zijn. En dat Christus, dat den Glauben bij jullie, im Herzen wonen mocht, en dat die leef de grond is, waarin die vastgewartelt zijn. Ik bid ook dat die met alle andere heilige taub mochten de kracht kennen leren, woder je begrijpen kennen wel lang en breed, wel hoog en diep Christus in je leef is. Je zal Christus in je leef kennen leren, dat door veel wiederheid als wie opvoten oder verstoren kennen, dat je dat vol en gans hebben, wat God verjund heeft. Dem, dat de zijn kracht veel meer aan ons tonen kan, als wir ans denken oder verstoren kennen, dem traft alle ihr an die Gemeinde in ein Christus Jesus, der alle Menschen geschlachter in an alle Ewigkeit. Amen.

nu de fjärde fars. O Efraim, vad skall jag till dig dona? O Juda, vad skall jag till dig dona? Dan din gods är så oss ne mar je valt, en så oss de tidje dev de försvingt. Dat hilt sig hier mest så, oss van Gott en bet en vertvivlung är. Dat is mest så oss van he sagt, ik weet nicht wat ik met die dona zal, ik ha die leif, aber du blist en dine zend en ik word die matte strofe. Dit is so oss een tweschen denk voor God. Je recht is voor God een vreemdet woord. Eindelijk, hij wil dat leeste raden, niet rechten. Ober wann mensen zich egel jegen aanstalen en van God wegdrehen, dan komt er een tijd wann God rechten moet. Dat Israël en Jude volk waren religieus, ober ze hadden geen wetenschap van God en zijn weg. Ze waren wit af van God. En ik hoop je houden mij dat te goed, wanneer ik dit water en beet verbreng, dat heet van religion. Je weet al dat ik niet zeer veel houd van religion, zoals dat met de meeste mensen in de wereld is. Meer jaren terug weer door een schrijver, die wordt in de Zeitung geschreven had wegen religion. Hij had gezegd dat religion had er een tijdje had. En nu weer dat tijd dat mensheid eenmaal van religion losgeem. De schrijver zei ook dat het tijd weer dat mensheid zich losmoekt van zo'n ideeën als dat door een God weer dem zal aangebeet worden. En weer dat zo dat we nu weet genoeg te lang gekomen weer in wetenschap dat we zo'n niet meer brukken hebben. We aan weer eerlijk wordt dat met een geloven en een God te doen had als een religion. Nu, zo'n reed is zeer schoon, maar dat is zo als mensheid en grote ganse schijnt is. De idee is dat ons niet meer aan God veelt. Nu, ik zie ook jegen religion zo als dat mank mensheid is, maar ware christentum is eindelijk niet een religion. Dat is leven een verwantschaft met een levende God en Jezus Christus die God is zijn, die in deze wereld een eindcheem en zijn leven aangeeft voor mensheid. Ober de zoten deed wat hij af en kon mensen van de waarheid weg te houden. Als de man dat in het Zeitung geschreven had, weer door een christ die dem een antwoord geeft, ook in de Zeitung. Hij had gezegd dat hij daar met instemd met wat religion te mensheid gedaan had, dan religion weer mens erproeven nu gaat hij te komen dat zijn in het aanstrengen. Hij had gezegd dat hij niemals weer een religieuze shaman was, maar hij had meerdere jaren terug wat ervaren dat zijn leven gans geënderd had. Hij had Jezus Christus ingeloden en zijn leven in te komen en eindelijk zijn leven te overnemen. Hij had onerkend dat hij niet naar God komen kon dat zichzelf, maar dat God had dat mogelijk gemaakt dat hij een verwantschap met hem kan hebben, die ik zien zien, Jezus Christus. En hij had nu een ganz andere uitzicht op leven en grote ganse. En wie een je worden, dat hij ook een verantwoordelijkheid had te andere mensen, enzovoort. Hij had nog meer het andere erwähnt, wat met hem weer passiert je worden. Jo, religion is niet de antwoord. Aber Jezus Christus is. Jo. Israël weer religieus, ober er gouds weer zo als een wald, die am een paar minuten verschwunk. Dat weer bloos ceremonie, dat weer nischt. Voor veel mensen is religion zo als een wanik, den ze aantrekken kennen wanneer ze in de kerk wanken, en dat aftrekken wanneer ze in de huis komen, en niet waren aantrekken bij die nächste zondag. Ik heb vorken door aan je dacht en je wundert, ik wonder hoeveel mensen worden in de haal zijn, wils religion aanhaft van de ware radung weggeholen. Dat is wat om even denken. Jezus redt daarvan en daar zijn twee schriftsteden die mij zeer wichtig zijn. Ik word hier niet in einzelne bechecken, maar in Lucas zei de Heer Jezus tot dat volk dat niet alle die te am Herr zeiden, worden in dat hemelsrijk zijn.
He would to anzeihe dat he an nie gechant had. De worden dan te anzeihe dat ze je predigt ha en zien nomen. En in zijn nomen veel maakt je woorden je doen. Maar hij wordt te aanzeigen dat hij aan niet kent. Zij maar, zij dachten, zij worden in hemel zijn, wil zij goede woorden je doen houden. Jezus zei dat blauwzonen die God zijn wellen deden, worden in hemel zijn. En hij zei dat God zijn wellen weer, dat zij aan dem geleefde, dem God geschikt had, Jezus Christus. Nu de vijfde vers. Daarom ha ik den deeg de profeten dolgesneden. Ik ha den aangebracht deeg de weerd uit mijn muil, en mijn gerechten zijn zo als licht, dat eruit schijnt. Zeg maar dat weer niet dat ze niet geheerd houden, oder dat de waarheid niet te trieën weer. God had aan profeten geschikt met zijn woord, aber ze houden dat niet aangenomen. Ik leef, ik kon zeggen, dat ik geproefd ha deeg de jaren, God zijn woord klaar en duidelijk uit te geven. En daar zijn Amazonen die dat waarnemen en harken op God zijn woord en proeven dat in hun leven aan te wenden. En dan zijn je daar ook Amazonen die wat vinger te kritiseren. En je weinig zijn dat dan ook zonen die zien denken dat zij de eentje zijn die de waarheid hebben. Maar wanneer een dan eenmaal met den vertalen deed, dan is het goed en te worden dat ze maar weinig weten van wat die Bijbel te zeggen heeft. Oh, die ha hier een vers en daar een vers, den ze immer waarder brukken om erdenken te ongestetten. Zaste vers. Dan ik verlangd erbormen en niet apfer, en een Gottesetjantnis meer als brandapfer. Dat is mogelijk dat een mens zindig nu tjoik wankt, en harcht nu wat die prediger te zeggen heeft, en vielleicht sogar in een zinderschulklaus zette, en daar gaat zijn woord heren, aber wann dat nicht ingenomen wordt, en angewend wordt, en dag voor dag leven, dan is dat wat zeer aanreicht. Zoals mijn prediger vriend zegt, wat een mens zindig en een tjoik heert, zal een schoolader uitgegeeft worden, durch die Werk. Gott will nicht bloß Form und Zeremonie haben, da soll eine Wirklichkeit sein und dort Tag für Tag leben, durch die Werk. Und dort meint dann auch, durch die Werk Gott sein Wort lesen und studieren, nicht bloß am Sonntag da noch harche. Siebende Vers, aber so aus Adam hat sie mein Bund gebrochen, so aus Verrode hat sie sich gegen mich gestalt. Ze hadden den Bund gebroken, den hij met de Nation gemaakt had. Achte vers. Gilead is zo als een stad en woont de mensen godloos het werken. Dat is met bloed bezoedeld. In Jeremia, dat 8 kapitel 22 vers, redt de Heer God van de stad Gilead als een stad waar de zalf weer tom aansmeren. De zalf weer een schijnrekkende eeuw. Oder so, dort aus Medizin gebrückt wird. Und Gilead, wie eine Stadt, wo dort zu haben wir. Aber in Hosea, seine Tiet, wir da bloß Gottlosigkeit zu finden. Anders gesagt, wo zu einer Tiet, wo wir dort angenehm wir, nu wir dort alles veredelt. Nähende Farsch. Und so aus Räuberbande sich verstärken und noch ein Mensch lure, so deed de meng van priester marde op een weg naar Shechem, dan de haar door godloosigheid aangegone. En wat er anders gezegd en er steed, dat de priester dat volk God zijn woord geef, en dat levens water en dat levens brood, deden ze mensen aanbrengen, marde. Ik weet, ik zei dat eermaal, maar houd me dat te goed, dan dat is zo dat door veel predikers zijn en veel kerken in de wereld, die jede zondag hingen de kanselstonen en predje, die aber nicht God zijn woord uitgeven. Eindelijk zijn die merda, wie ze donen erre mensen nicht en den levensweg en je rechten. Die geven dat volk een falsche hoopning, zeg maar. En ik moet voor kunnen wonderen hoeveel mensen worden in een haal zijn, wils erre predjes, ha aan nicht den radungsweg gegeven. En dat Hezekielboek redt God te zo'n leider. Hij zegt tot den dat religieuze leiders hebben verantwoordelijkheid
to ere mensche, en wann sie dort nicht dune, dann wore die mensche en ere sinn storve, ob he wort den bloot von ere jäschliche leider fadre. Ek mat mi selbst dann forken frage, sie ek flietig do met Gott sin wort klar und deutlich utelaie, so dat mensche nicht ere tjene en den weich, endlich sind so ne Predigt, die Gott sein Wort nicht utgebe, lewe ihre eigene Idee, schuldig an Menschen erbloot. Die sind religiösische Mörder. Jo, dort ist strenge Red. Aber meine Freund, dort ist so, als es ist. Tien dann auf der Farge in das erste Kapitel. Ich ha ein schreitliches Denk gesehen in der Israel-Familie. Die Hurerie von Ephraim ist da. Israel is en je zudeld. En du ook, o Juda. Door es ne eifst bestemd voor die, wanneer ik mijn volk ere gevangenschaft wat terugbrengen. God mocht dat zeer klaar dat in je rechtsdag es op een weg, dat je recht wordt op aankomen. Hij nannt dat een eifst. Dan moet ik denken aan wat Jezus to Johan wees en van red en dat op een boringsboek dat die wiendruwe al riep weeren en hij brugt dat als een beeld ervan, dat door een dag kämpft van God de ganse welt rechter wordt. En hij zegt door dat die wiendruwe worden en een woord uitgeklinkt. Hij redt door besonders van de grote Armageddon krieg, wo Jezus komen wordt de welt te rechten en zijn Königreich op te stalen. Aber zo als God dat ook immer weiter en immer weiter deed, verspreekt hij dat door een tijd komt, wanneer God Israël terugbrengen wordt. Zo ook hier in dat laatste poort van de elfde vers, waar hij zegt dat hij de gevangenschaft terugbrengen wordt. En dat brengt ons dan wat dat zevende kapitel. En dat jeet eindelijk weer met dat je recht, aber doch deed hij aan proeven te gewinnen en aan terug te brengen, naar zichzelf, zodat hij de niet rechter brugt. Aber wir wollen dort das nächste Mal mit dem 7. Kapitel anfangen, was dann Gottes Segen, meine Freunde.

et fyr kort fyr östra, en jeg tænker stund leder, det hen, det sidt. Ved du hvad, vi sænne alle så rettelig schlecht, en vi vore op østra fjer sænne, vi måtte an som påmål nu bemidt hus trafe, en sænne lera. Mine fru lider, de vore dog døgnet. De vore med sønne alle, de leder gøt en øver. Posten dat alle, wenn je mondags ovens naar mij komen? Ja, alle willen er verstaan. En met de lieden ging dat zinje ook werkelijk schoon. Dat had zo'n stoot zijn stem, door zonken ze alle hieren met. Van nu aan trof zich jeder mondags ovens de ganze 10 jaar stond bij hen een lieder tussen.

Ni det tänk mig sen i sjön. Det vi alls ta arje red. Nu kun det sig inte må höle, så jag fang under hela. Hänsid, gitt henne nu alla omfanget till sinne med mina fru Lida, en eik Mriesje väl ons nog een bit vertalen. Hij vertalde ze met Mriesje, en Mriesje vertelt alles wat haar op hem hoort en draait. Dat ze ze voorken bloos wil dat ze een middelpunt stond. Dat ze bloos wil Emma veel vriend hebben, maar dat ze gewoon niet leeft zoals juist dat hebben wil. An diesem Abend kon sie Jesus alles sagen und sie kon am Ende ihr Wort abnehmen. Sie bezieht sich durch ihn. Und nun lebt sie ein anderes Leben, das hat sie sich fast vorgenommen.

oss en husjente wilde så veel te erzeste aanaftalen op een Anna jinkons treurig. Anna dachte, jo, ons een riesje, die heeft zich nu betiert. Wanneer Jezus van dood hemt ons opvolle, dan neemt hij ons een riesje met. Mie op een nisch. Gut, het heb veel het nische doen, wat ons een riesje doen heeft schlechtet. Aber dat helpt alles nisch, dat ik dood nische doen heb. Aber het heb ik nische doen, wat God wil. Het heb aan nisch mijn leven overgeeft.

The clock as Tian. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

En de vandaagse boodschap wil we ons God zien live aan zijn. Eier uit ober no onze vandaagse schrift weer even go, wil we met deze zijn hoop aan zijn live en himmlischen voder aanbeden. No dit leid wil ik dan Johannes 3, vers 16 en dan uit Epheser 3, de vers 14, 21 lezen.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschet je. De nummer voor dit programma is 202. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu dat programma nummer 202. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie onderstetting die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.